trotse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke keer het in mij in.

Glory, Load and Honor is gespeeld door lede van die Nationale Orkest van Roemenië. Ek is so dankbaar dat Neil van der Watt een klompie van die geliefde Hallelujahs verwerk het en dat Cantamus Cordu onder leiding van Renet Bouwer dit toe opgeneem het. Het is omtrent al beskikbare opnames wat mooi pas by Loof die Here. Hier sing hulle, U het die brood gebreek.

En die broodgebreek, een verwerking van Neil van der Watt, is gesing door Cantamus Corde, onder leiding van Renet Bouwer. En keer op keer kom ek terug na die energieke gemeentesang van die NG Kerk Overkruin in Pretoria. Hulle sing, besing die lof van Jesus.

God Leads His Dear Children Along is gesing deur die Amerikaanse vokale trio Sela. Van die Amerikaanse trio na die Amerikaanse manne ensemble Christian Edition en hulle sing Vissers van Mense of in Engels dan Fishers of Men.

Die Stellenbosch Libertas Koor onder leiding van Johan de Villiers het alle oë wag op u oë heer van Pieter van der Westhuizen gesing. En voordat ek afsluit speel ek graag iets van Mendelssohn. I Waited for the Lord, een van sy mooiste geestelike duette. Die tekst kom uit Psalm 40. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig. Hier sing Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen dit.

Dit was I Waited for the Lord, een geestelijke duet van Mendelssohn. Die duetpaar was Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen. En dan sluit ik vandaag af met He Will Hold Me Fast, een lied van vertrouwen en zekerheid dat God in moeilijke tijden daar is om te troosten en te helpen.

He Will Hold Me Fast is uitgevoerd door een Nederlandse christelijke koor met een voor mij onuitspreekbare naam, wat iets betekent zoals die Heere is groot. Die koor staan onder leiding van Arjan Wouters en een strijkorkest het saam met hulle opgetree. Nou ja toe, daarmee is dit dan eerst oor en uit van my kant af. Mag het goed gaan in die week wat voorlê en dan kom ons weer volgende sonoggend net na die 8 uur nuus by mekaar vir Loof die Heere. Groete, Magdalene.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente nedatemika kwakamska nikuye otam o okomanya obe koma oha nikuye o a onyadibe ana komo kwe tahunu hika he kazu hika he cha a kwa kwa cha hibe na tihode keri a komo kwe dala hika e mu tama hika ke cha kwa obe dete usa kitie kobe tama nga kutoto nda tingam to a moja si kwa hi akhepte ka kukuti hisa na kawa jete kie kobe tama tenja waka yaka tromski Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nin kwena te ya kamote kuna ungu Moses aki ya te nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapela Moses manai kama nai ama te Moses ma lapela toa te kichakara kwa ingu Tan teusa te muanya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tuka jauti cha os watim ama. Kani ma tan ana ko. Marto ate jirika sa kya ko ama. Te twa twa ka sa. Moza zi manai la pera. Nde ko na nda ki toti na na ka sa. Moza zi mkisi khari nai. Ha ka nai to te kya reka. Tomu ate te muanya be angaiki. Musa simkia kheri nahi tiabe kuwa dam kwae utote mi kwitu ya kha kwitu ya aki ya kheri na Musa simki Musa simuwe mu hambe te kha kana kya reka pesala muna tinge na ntwenda nim kwam ya nwe ki amki ya kheri nahi awa kha ntaka makungu gore tumuka te muwa to anguji okay kha kana to di gwi drika kwae na ko to di sika Cham kani ma cham cham kau ma trek ama cham koma ma cham hi kujide yo kaka cham kani ma cham ada dinga kamu ende uongo kwele amata tezikiri nae awaha tezikiri nae te koma tezikiri kuzi anki huta ho inne to tezikiri to tunka wa to tunga na mibe kaka cham kunga de te ya dawa cham kumu cham haran total na sisi te awaha. Nga dao si khere tenga nga te ya tsaka dao si khere tenga Namibe aka si bere kha si khere tena a dawe tsa namibe aka ku te khere eto ata to a ka kuri te kai kwen te kai kwen tama te ki khere tei a wo kha ti as mezer fiki te ya go yo te kerke ku tei kerke te ku le tama te ki khere na go se ku khere na go nu tsa hi sa nga go tsa hi Nungeki tet on kara hito nita mu analisir. Kwa dam kwa mi analisir. Nata minyete. Ndeu, ndata koro kukago, ndata mua a kukago, ndata kwa kukago, ndata kwitu kukago akuji. Nungwe hito temu. Tini kaboye tekwe de tangwe, to mua a dao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe. Oka tingwe, lapera. Moses mangwe pasala muna tingena ntwenda kinqae ama tse imibetsa mitse kani mati ama khoma tanyo mati tikunguta mitse twa hisa cha ntetha kani ma cha ntse unu t
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temu ndiwa ngaki miyeko ndiyokwana nciki yisezima ntwaya qala tatemusa ndiyokwana adwa ya ncintwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ntwa gobe ankwana to akwara anago tei kani miyeko ni yisezimiye ikwana a akwata yisezima qala tenge tingabe aja gokweka yisezima qala ta anakwa yi no khatwa musa khatwa anakwa yisezara ta aba adwa kyara yi no yisezi ako anekwa ya ncane Ako akwene kidore, kato aneye njia utoro kwa yisezi mankwara, aja kwa huto kwa kumbe, nye kwa kwa tinsi kwa emu kahari. Nukhodi leke, kani kwa na aha zi, tani kwa tawana apa kwi kwa mnani. To ande wa yisezi kwa wirita. Kama mskuru seki, ohe. Kuto to inga din kwa rama, to kuma atole adam, yisezi kwa kwa wei, kama mskuru seki, ohe. Nye ferisiki, ya kwa ukare ane. Ata ni tekoma na kutia hii atata. Na nina tama tekoma na atata. Takone ngeti minya njazi. Nina cha wogo. Gize zima anabe mkoma. Maki kheri reta cha wogo. Tungwa koma kheri gize zima kama abe kwana. Cha koma ako cha akwe. Gize zima cha ti. Kwe cha tumbe da do koma. Ata msika. Cha ante dawa nja tinta. Kamiende do. Yisasi ya kheri na hii dao chaka karayi. Toa teki ya kheri na hii dao. Yisasi mkoi mwe. Nga mkukwa naka. Ya ngecha tukunye hii teki. Toa teka teki ono teki kere kwiri ngechaka. A dao hee. Yisasi kwa wana mcha ya chaka karayi. Na kwa na. Te hii kwa. Cha domi ya kukunye mkaya cha anu cha lapra. Cha. Cha nga mka kogo kukunye mkaya cha lapra. Ti ngade te. Tuka mte. Te lapra kwa cha karakama te ngewe kwa. Lapera ti chat oko kungu kaya. Lapera muoko yisesim. Ya kheri naiki dawe. Ya nyamako nja shama ako cha kungu ikuwa na. Nikuwa aki kungu. Kheri nako oti kwe kwa na zaka. Kheri nako teko jeo kwa tena iti kwe kwa na ki. Kha ama haja wa zaka nda. Ma kutuwa inga todi suere ma. Tuwe nikara muu. Yisesi ya shaa inja. Teki kheri na idawa. Niki ya kheri na ite. Moses mkisi kheri na ite. Maa Moses kie. Chani maa Moses kie inu. Saama kwa kwa ite. Nye mkoma nguwa kure pa salamu na tingene nitu na ite. Maa ama kie. Chani maa ama kie inu. Ama kawana kakungu inza. Kie hiye kwa kama. Chani maa cha kita ma cha aaro na takati. Akwa cha nye kata hita kata kio reikwe. Tua mwoto. Tia lapara kwa omboro ngara teza kia nima tia kawo. Tama. Mborongara te tani hini. Na orosa niko. Ti kwa mate. Tomie te anta kato yin kubeta. Ma orosa niko na. Te lapra tukwa ni oiki ya hunu. Omborongara te. Oku ohe. Omamku ohe. Onati ohe. Tamaka te anku zuka ti. Na orosa. Orosa niko muye. Orosa niko mu. Na cha mborongara te. Anta beri. Dao kheri na wame kumchakwe yinko ti. Isa si ti inka. Akoro kucha mborongara. Kwe mboronga anasa, doti, treru, kiantwa, makuwa mboronga te khoti, ti khonu, naega ti mube, ti khonu, ti usafu. Khasusan, khamiende to kiani manja te shama kwe, kiari kiko to tse khakumo kiare ti e, ti kama te ma, te kumo kiare kota ti mote, kiari kiladi to, te ku, sita ita, te kheri te te kiare sene yanu, Kawana te kuno, te sita iti nteki. Te kuno, te wei yisese nisa sanye daosuka te kuno. Hinto te choma ini. Pita mkeni manako nga. Onse fader, te yoga ha. Vatendi yemeles. Lati inam khaila gwor. Lati kone kerekikom. Lati vel geskiet. Suasendi yemel. Netso ook op die aarde. Gia ons vandag ons dagelijkse brood. En vergewe ons skuld. Suas ons ook geskelle naas vergewe. Alleen ons neen versoeken nie. Maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou dingade kwakuye. Cha mose mcha jam ginwema. Moe go kanye go iba.
kaneza ode kwa ngamku, kani mandamiye, cha kha omboronga, kha kani mkikhasa na kuti, tapo nimuwa kaya kamuwa daonza kani matie sama kwe, doabe nijakati dekheri, ye muti yo nasta lifted, hey tate miya kwe, toa, ise ste skurushe ki kham oma kwa kwe antwe kha, tamate mwenye ni, ya, aku zete kosa na kwanu, kani mandamiye kama chaka na kama tuiku senko, Chadam, Chadam, Boronga, Hamkika, Kasanako, Hadogono, Hamachakako, Akoko, Akwan and Linda get guns at Yuanis, Yen Yuanis Yen first near her. Mar as ons on Sundas Belay, has her thrown a referdeher. Hij vergeve ons on Sundas en reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gezondigheid nie, maak ons om tot. Alienaar en sy woord nie in ons te agotja temo nie keritja o korosan o e die kerem de kuna ki ga amiet o korosan amutinu kadem borunga e kawaka tun kawako ka kerem ki karano kerema kha kwarana makwa tama kamutio nini hiyete kwanaka nita ata hiyete mi kani ma cha mboronga a cha ka go ba mboronga cha te ogu adaga amen dingade kani kwetowe ke ka kani kweta tisa na go te kamano te kani mtwa sewa kani mtwa do ti kha te ka te be tswe karata tamaga into te kyare ka te ek glo en god die vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en zit aan de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen, om te oordeel, die wat nog leven, en die wat reeds gesterven. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die wederopstanding van die vlees, en een eeuwige leven. Ga dag het he. Dank je Heer Jezus Christus. Dat ons tijd het. En geleendheid. Om u te komen aanbid. Heer dan bid ik die mensen. Wat nog niet geleendheid het nie. Heer. Ons allemaal is u skipsel. Help om ons een dag. Van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal. Wil graag. I kenners wees. Het vraag engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Wat gaan nu? Daarom denk ik aan. Kwerkwena. Gaan nu. Ja, oor dat we tegen gaan.

Quando que na que o caso que tem quando a gente quer ter camada ter cava até meia de no me dá de meia já quero tu já agradinha tá agora tu não quer nem que quer mais a não que há bem quer nem a minha coisa de doer tem que o como na yada no New York aí quer mais ter não tem nada há bem quer nem a minha coisa tchau hein Jadi, tuh kom nama aku, kuah ni dek mana ikan? Nada ente ungu aku. Tuan tuan, tinggal eh. Tuan tu tamzika, kuah cakaran ni tu berhua. Tuan muka tu tamzika, kuah na kuah ni aku. Kami hita ting kuah nasika. Tuan tu tamzika, kuah na nengan, kuah na ni aku hua. Kamna dewe kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ahate ki kwala hu. Tenhi da ting kwana. Tenhe kye gom fersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi aki te kye gwe. Te kisa nye kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam diyonga anye. Te kwara te muwa ko twa ko ku janim de tewo twina ka huwa bego hambe nja shama wa te da te siye kwa ngane ndo te tsome e mba te ya nyamota te ha kha te ya oro ta te u kwana te ya oro kwa kha te tika ya na te tao na te u o ja ho ji ka ro to te koma a kwere kwena te na tria tria khatle te kwene atana kwita khana a kwena te khala kwiti ba te mgui ma te trem tronum te ya ama kha o ka khate kwita khate tsau ko sa khate tsau ta kwe te tsau ko te tu am kha kwisi ta ma Dia ya korana ma tengko akari nu goyo twam tonski amen en geestes vervoering was ons dit vir God as ons by ons verstand is is ons dit vir Here die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het en dit beteken dat almal gesterf het en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie maar vir hom wat vir hulle gesterf het en hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is 'n werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en damiete. An aga. Tat agwenu. Nanu te kanimdi. An agwe. Kanimdi. Ate teo. Te koma adem. Ten aga kwenye kwe ten an agwe te. Nanu te diwe. Te tun kwenye kwe. Tingade nyambo kwiji. Tsa a kretere kera komanga sa kya. Ata mutin tsa akwa na ka kwenye kwenu. Tsa a sa akwa na kwe. Kya nimdi. No, nint aane ka tsa kwenye deti. Nanu tsa tun kwenye di. Tsa tsa khatibe. Tinga tsa koma be a gisi. Nda a gimi e deta te komu. Nda mi e da ki kwa akwa la te koma an. Tsa aane kwenye akwa ti. Tsa diga tsa tibe khatsi a ko ya na go eno khatsi a nda khatabe tsa tun kondi le adami ma hudo tenge bete ko ma di kwana aja tsa ko ye masambe tsa o tsaka hi a tsa men kondi sikara tsa tsaka kodi tsa men kondi khakam tsa kara kondi tsa kara vendi.

0: Oh, dankie Hemelse Vader, Vader van die Jesus. Here, maar wat hier in jou champie, ja, jy kan jong, ja, champie, altyd kan laat jou. Here, van tyd maak het, ek ook ek daar, jy wat vry teenwoordig het. Here, elke woord het, jy wat uitsaai, here. Here, ek wat moel en moel, kie die week, ja, verskillende plekke. Here, jy wat verkondig die woord, here. Kan hy die wat oorsaka, here, jy wat verlos het in Jesus naam. Here, gewin as jy begin aan ta woord. Jera, jo wat hier die dewe mee, ook een leeg. Jera, kun je kama. Jo jambi ga plani. Wat je troeer hou. Jera, je kan nabij om dat je plani. Wat je hoa tosi. Jera, ik ga jambi ga jongen. Je kan nabij anna. Tot je in de woord dacht toe. Jera, maar tijd met jambi ga na. Ik zie je niet. Ik versterk het je wist je panga. Die panga ga dier die wel. Ik heb wel geschikt. Jere kan maar bed ontdekken van Jere. Jere kan een woord en als je maar dieren hebt, maar vraag je Jezus Christus te komen, die zien kan en maakt de ster, die dieren genade en die goede. Amen. Geliefdes, maar tot bij je booster. Voort dan maar wat die woord van Jere. Wat is wat hier, wat ik al bij je dank u. Die jambi is onderwijs ook dank u. Gemeende maar wat hier die jambi. Die keer die jambi kan maar die zien, ik wil gewoon jambi gaat. Maar voorstel me, hè. Mijn pastoor Nando, en mijn vana Dumba. Mijn vana Jambi die aanstellen, maar vana Jambi die kan. Omdat Moïse en Gia komen Jambi aanstellen, kan dat ze twa, die positie houden. Want Jambi die taal met die vijf deze dan, ja, groepie, kan het in deel, kan dat ze twa, dat ze pangen. Dan met dierbaar is, voor ik aan mijn woord van Jera, maak ik bij je dan die, Jambi zie je niet, die geeft je tjes aan Jambi die booskap. Boodskap kan met je, maar wat hier, die kreeg hij maakt aan boodskap bij jou en molen. Kan dat je trouwens zeggen, je wordt een nabij die Jezus Christus komt, die zaken ontvangen naar elkaar, die jambi die komt. Maar lees je woord uit de Bijbel, want wij keren maar verstaan, maar lees de Bijbel, dat je het was aan die, die jambi die toe holen we samen. Want kan je zijn Bijbel, Bijbel dat in die woord te, die komt zelfs ziek, die jambi die noemt je wisse. Jambi die noemt, Chiwise, tega inum tuanka mcha sa baibela kwa mcha, di jambi ki inum chiwise, tega inum tuanka, ya ki inum te sen, tega miya tuchi tuanwe kwa mi, e ima inum tuwa min, e, ya wa sen, kame wisi ema wan stel. Tega mcha tu vorto sa, mcha wa khena seska, na e kamaka wa sesin tuwenda, kun jambi ya tu firkla, jambi ya tu kwa mcha, ta ya kama, ban vorta kwa mcha, tega jambi ike ukwe dake, miya tu inum chi tuwa, Dit is twa na kwami. Nga usinti wisike mak anstela ke gea tonku kegosi ke gea da na ogawana ke gea anunga. Ka ene ka wa mcha, tika mcha sa vuelka mcha ha enik nga jambi ke ga. Jambi ke nga mcha ke adul. Mcha sin yis te sta ka mcha sin jambi ke nga spiritu. Da spiritu jambi ke nga ya nge okui. Da liyeba ya okui da mcha nga kotungelu. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb Mcha jambi kita tosi kae mcho pangana panako mcha mcha wa kolisensi ka ofte 3 kama ka wa 10 yako mcha ke mcha mwa dauda sa kolisensi ka ofte 3 kama ka wa 10 yako mcha ke enjelesal met ne nieuwe mens bekleer het wat vernieuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper jambi ek mcha ti na dat ka ngi yake kula mcha ti 3 Want die twee is de kulana, die was hier. Dat die twee die twee kulaka, kia kulu. Dat kulugana, die tam, dat die ta. Dat die zesde kulugana, kan kriem tang kwako. Jam je komta, die je merk je aanstel, jij je jam je kwa. Zo dat mto kama. Mto kama, una toge twifa. Kam ta wa Romeine, kasses, kawa fil, a komta. Gums avorta komta, aangezien ons dat weer. Dat die oude mens samen met Christus is gesterd, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die zonde zou dienen. Jambi ki kulumtje specifieke umcha yes kochi wisi anga kato umda dako umcha deka oka amake n plus e isinti wisi ga kako dako umcha ke kongka romaina deka atu mpesa fika mcho sun vielka yisis ka vant mcha ke afra sterf agi mcha kawaka aspula ka mzu e jambi umda jambi wakuna yakuna wisi giwa deka mcha wa tuye korendes ke mcha lasti vorka dri kamaka wa sieva atu umcha teke Ako mchata ke, mchasa ati lupsen fan yera, 3-7. Ako mchata ke, 3-7, 17. Ako mchata ke, kum us leister fein na di stem fan yera. Van, ons lechte verbreken, wat vir hun onblik is, bewerk vir ons alles oortreflik, ewige, in gewerg van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, wat die sagbare dinge, is tydelik, maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jambi ek kom tjaka woord, die kreek am tjeke, jambi plas am tjeka togang, mtja sinti wisi anga. Ja kon lie am tjaka, die tydelik en troma ka ete am tja. Boogi ka nga bet oom tja, hy tydelik nga troa, hy dimi uga te, ya ke ka am tjeka, mtjo singa, mtjo nga beka. Want, ka mtja toa kwen nga beka, mtja teit ma koma. Tedi maka itam cha itam cha khaliete di kak oka mcha khaste mcha ti koye kaye ti kak oka akom cha ka vot akom cha ka vot ka kam cha uwa jambi vot mcha sa ti wisi kan jambi ki ngoma kak oka he place mcha ngai ngum ya itam cha ki trois ki tu fa vanda ki ngum tom cha des mut uwa mcha ka lebendig asam de lebendig asam ke in blasam cha ka kon liam cha mcha ya ti trois de mcha ki ngana ko tungelo Van jambi monika plasat ege mcha bene kamar. Da jambi ke plasa mcha mcha bene kamar kiwa jambi ahilo ka khies. Da khies ita bia mcha, ya help mcha, mcha fustan, biete ke kwe mcha soa uwa. Van sona ahilo ka khies, mcha tua fustan, mchima kan jambi ati mcha panga. Kan nga jambi ke plasa ahilo ka khies ke mcha bene kamar. Ahilo ka khies ino ingo nga jambi. Van ka mcha sung, Hasin yisa chi eti tuak ato, onda kam cha tui festan, vare kaya Christus ga, jambi mone ke herhal ka ye kwa khan, ye kao. Nga tha chi, nji kham cha, mcha sung kule mam che kamade chi. Ta kam yisas Christus, ka khao bra yuke fuske na maria, ya ke kuma, ta ke awa tinchi dawa. Ta dawa na awa tinchi, au sun yesu, va na awa fir lose yusiki ngola. Ta maria ke kwe de mie tuane ke nao chito, mima newa una da bandua. Tungye lu tibi de kwa de tua kwa kwe. Van ka wisi ke jambi ke kingum, ha kama dia, spiritu ya wii. Spiritu te yuwa tingde da bandua. Om na da bandua wa da ya te, ya wa da baya spiritu wa. Ta kam cha sung, yisis jambi en le ke tu, ya wu kham cha ke fuur bel mcha ngri, ke mcha mta ga panga cha wa, mcha khwa khies. Om na jambi ke ngawa mcha. Mchakwa biwet ani kola kere fan khot. Jambi ke plasa mchaki nga hengi mto mcha, matenge gu mcha de plasa kato mcha chipanga chipanga ke ko mcha. Tame wa tibia chi ya ko mcha, ke lasti vod kamatai ya ko mcha ten i wa wa di afanlek. I wa wa chi toye wa ka anvod. Jambi ke ko mcha, i ma ke plas, i sin kame, i me plas, i sin kong wisi ke me ngum. I wa wa kate yenes, vanye ka jambi wa tibia chami lasti vod. Ma koe me din paras ten mcha sin jambi, Bekhana nisunga omda da jambi gen mcha, yo jambi ahila. Ka mcha saya, mcha ouna iwa khiliyaba. Van tkwa ka nga dit uwa mcha ke lekham ka mcha gya, nga taidi. Msa daba, da nga, dagda. Ta vandi ka nga dagda, ka shu, ka tae da shu. Ma jambi khis, ka dwika uwa jambi. Ka nga vuelta fe daite mcha, di vani ka khis ikwa gya mcha, mcha pangala ta jambi. Onda, chi mcha da sin, te jambi pangala ta mcha, ako mcha tiga ekhami, yo ouna iwa khiliyaba. Baya dangi khaliftas. Jambi sien nga wege kof woord ke medina ii. Baie dankie.
1: Amen.
0: Om ons leid die woord. Oa, baie dankie om ons vader. Gera ma prijs ii te loof ii. Gera ii sien woord ke. Koe woord oa bedag het ii. Me jambi gen na. Ii sien oka wisie. Ke Jesus Christus ka kom. Dankie vader. Amen. Baie dankie. Geliefdes.

0: Quiero leer un nuevo
1: nuevo. Oh, quiero Father, quiero.
0: El paquete.
1: Jesus, Father, quiero.
0: Devil, but in the West. Quiero el plek, but the devil come.
1: Angel.
0: Rakom no an in Jesus.
1: Jesus, Father.
0: Rakom Father. Rakom Jesus. Rakom los. Al te verta.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, al master puno. Quiero set me an obiken.
1: Jesus, Father.
0: Quiero rakom no in Jesus no.
1: Jesus.
0: Quiero el blume.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, is die ene wat voorzien. Je moet de vader breken die karakter van de devil.
1: Ja, vader.
0: En voorzien jou waar die jaloezie aan komt. In Jesus' naam, vader, dank je almachtig koning. Kera raak nou ik ken onmiddellijk nou aan. Kera moeie is stil niet. Raak om nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Kera waar je gedenkt dat als er ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jere, dank je, breek daar die banden van de devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Jere, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jere. Ons prijs hier daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vullen en nou in Jesus' naam. Jere, kanseleer elke werken van die boze geesten, die gedachten van die devil, en leken in die sporen. Jere, waar ik in vastgehoord, Jere. Jere, het is het plan van God, Jere. Jere, waar die plannen alles uitkomt. Jere, ons roep je, Jere. Zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraagt het in het wel van Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem. En ons prijs die daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om voor hulle te beschermen. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verschillende dingen. Omdat die devil zo listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus' naam.

0: en dat hij dit geeft aan wie hij wil.
1: Zo niet, hè? Oh, meno, nim, waar dat ook met dat, ata hissen, zo at, hè? Anissa, Anissa, kijk, goed, en Anissa, niet, hè? Tiem, hoe zie je dat? Zo niet, hè? Ata hissen dat je aanka. Doe ik hem, doe ik hem aan. Nim, kan hem, te hoek, koma. Koma, awo, kijk, hè? Aha kwana me khomt e ke tiya a ta khone ngema kha to kha kham ke hetie ke yeke haleluya
2: amen
1: so te aha gate kane ma teko cha swisa to anje kane ma cha swi to anje cha ke he cha kwen kane ma cha turuna ba te aha ka so te ko ma bone ke neser musupie ntane ke neser musupie hereta so a musupie Anissa, Anissa, Diki, an huwa anya di Anissa Diki understand ya di. So chanem kaya he, kama sui kuya. So te bebere ahaka kupte kia kutam. Chanema kuya sui ya. Kunya kaya ki. Nahono chanema, mu, mi cha nao kham sui ya ta sui siki. Nao cha, kham yabai oki kunya tere. Anje kham yabai oki cha kunya tere no. Cha chanema kuruna ho. To anje chane ma turuneka chasi a tebe chane se tin kaza na te tia huwa ma ni kwane ta ko chamu supis na twen sa atate so te koma go nde u kone ne kone ser kha bana shushi ne wo hereta amen
2: amen
1: that is the dream but ek kone ne kone ser kha hate let it know for me 8 belsasa Van geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom nie sukrie aan dat ek hom sê my kudino. Daniel, that engaged now for the day. Wow! Jump when we can impair a hot and home yoma. Hallelujah.
2: Amen.
1: So, who was Anu, Anisa, Daniel, I have a ceremony, Daniel, Miss Ugre, I have added to sweat, Daniel. I'm Canima, Daniel Kitima, Daniel Musupina for Agre, Miss Ugre, Nicky, come on. How Daniel, yes, now for the day. Wow! Jump when we can at him. Daniel, you miss Sukri, a home cato, a swearing my sakati. But as I swear, you miss Sukri. So I have my anis at home to remove to Hamakum. There was Miss Sukri means a yard. Hallelujah.
2: Amen.
1: Do he Daniel, work canum via Sasa, at one black first storm has done. Belsasar het geantwoord, U majesteit het die droom maar eerder op 'n vyand geslaan. Die uitleg op U teenstanders, die boom wat U gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly en wie se takke die voëls nes gemaak het.
3: Daarom Daniel gewana ya mafaya, mi sukuri ge kare kara. Na mafaya swere ma. Ni imwa ta muha ni sukuri. Ni he, mo ta oki ti ta imwa te, ta ko kiao te. Ta ko anisa kiao te, ta ko o nda ape. Dako arwa anisa wo yata he ni he jara jitama janom orote ni he ko jitama kha som siata he ni se ni ta e hasi u tasuri hasi u anje soyetin hasi u tasuri kara shwe he e my estate het a bag a engel a diamal et sin afkom en hey het gesê kap af
1: die boom en verwoest dit, maar bind een eister en een bronsband om zijn stom en laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden en van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang over hem komen.
3: So ngim mo imu watahe. Ngim barata koma. Ngim engel amaga twana ko ya adama. Tako ya ahagara tam ngi hek aro ko iko. Ngi hek koma ko iko. Ngi sidi tsikama kya ye kwaka. O mina iye. To aye dangwa wako hana tiveta. So ngi musupi ngim engel ngim barata ya musupi ate.
1: Dit is die uitleg.
3: Nee.
1: Gaan ze u. Gaan ze u krijgen. Gaan ze u krijgen. I majesteit. Dit is die besluit van de allerhoogste. Voor i.
3: Ga ootje. Te ukwete. Nee. Behe. Ken hem te ukoma. Ga ik kere gote.
1: Zo Daniel. Jamma gwaaya. Zwere mate. Nim kakam. Zo krijgen.
3: I. Zal uit die menselijke samenleving uitgestoot worden en samen met die wilde dieren moet leven. Ootje, ga u kregen, kan hem kregen, ga ik kan hem kregen. Nu kun je het ga ik kregen is. Dan kan ik ga kregen is. Nu, kogelje dit. Ga u kregen, ata ia fata. I zal moet gras eet zoals beste en I zal s'nachts door die dood nat gemaakt worden. Ga dwa akaya botsotsi. Takono ga tswane ya gatsaka etiko. Ga kwinya ata iya fata. So a tshane mtare fata kwinya gaki.
1: Dit sal 7 tydperk lang oor u kom.
3: Nee. Mikke he. Kamo wat dit agatsi. Gaki 7. Saisi kurina iya go. So a nwe kite a ga sa tshane mtate kwa. Ni koko jide kuya kai tati angakati. Chwa ni aha nuosika kani ma chehe kwati toti obi kron. Chwa kia ngi kwa tewe. Ni kia nsiika arako ama ni somku na ni kuya kote kwa naka kuya kote sa ama ni somku na kuwa kote kwa na iman kusa aha kuwa hambe atam aha kaha hambe atam. Chwa aha kuhu
1: Nebuchadnezzar mki ya he.
3: Kan hem kiezen we, maar Nebuchadnezzar zelf, am hij ik kan hè, zo kan hem maar, ga ook kan hè ka, zo kan hem maar, kijk dan, anders kan hij wat kan hè ka we, kan hem maar, kijk hoe te kun je goed eten, te kijk hoe je kunt eten, zo kan hem maar, kijk hoe te kun je goed eten, te acham kun je goed eten, maar anders kan hem maar te acha sikano, te gaan naar te goed je hier ko, apen hè kan hem maar. Niet in de kanesser, maar kom wij. Dan heb ik kanesser, maar ik heb een zeven query. Nu, zo'n kun je een kunje kotje, kan dat een kunje? Hambe haan, aham kunje. Hambe haan en mekend. Aham zijn uw commandant.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan zal I moet erkennen dat de allerhoogste macht voor al die koninkrijk op de aarde. En dit geeft aan wie hij wil.
3: Daarom nu, mijn achatje, ja aansa, daddy. Kan je maar, oma awo, mijn homkeke, acha kwam en mijn homkeke ding he, dat mijn manda kadi. Zo ada, ima aansa, mijn veel hoe komen, oma awo, mijn acha kwam en, oma homkeke ding he, manda koke, dat ko kaakwe, hamte het hemke. Hallelujah.
2: Amen.
3: Chwa tasi to chani wako tamonu. Kani ma, ni hisi nako hoji. Kani yava hotui. Chwa anza, te buyato ke. Tutam, ni kukwe na doro hano, ni kune kwa hisen. Of ni kukwe na kwere eno, ni kune kwewe. Angie beibere katamonu. Kani mkwe he. Angie kani matare fata. Ni mkuma hamasui isa. To kwe mara, amkuma shwishi nako. Nou kan ik, kan ik maar kare hata. Toe kan ik maar kare hata, kan ik maar moe, hij is in weet aan ze. So I'm come on the steel gonna deal. I'm gonna am come on shushina go at Amsterdam. Ofu am come on at Amsterdam. I am. No gonna canima got a hot up. Hissing at so canima come a walk. Me home Kahakwanaki, Ama Kahakwanaki. Hallelujah. The buffel that the boom se storm en die grond moet bly beteken dat u koning herstel sal word sodat u erken dat die hemel regeer. So nie kwane nie he komita tamaga nie tsikame nie komi ke huka eta kwane he nie he gabana ngom na go kwane go wita go beno shawo go ka go wita. Hallelujah.
2: Amen.
3: Tama ima asa ima kao komiko go wita ima kaitam omana tangire ndwana tangire. Hallelujah.
2: Amen.
3: Tako ima a ba ako le kwa de chane ma ama ka hawa manda ka ima tama kwa ima sen ama kwa am am kem kwa ima ima tama.
2: Hallelujah.
3: Tama ima kao koma kwe hete cha anda kia wa hapa teko kia ya kam besa mua tuwe ngu kia nshika ka kia ikala manda tuwe cha koma kwe so cha koma kam ha koma cha kam. Ah, the gum ko acha kam ha, kom acha kam. Hallelujah.
2: Amen.
3: Kani mtoaji, ni kwa na komi ko acha kam huite. Kwa na ima tubuka ego kwa na huita. Ima a asin tati a kat, as I kan erken. Ima anje a asin no, imhiya tangu mtoaji. Hamu ima kwa na tubuka. Ima anje a ati am manda ritalo. Darom I my state. Luister na my raad. Breek met u sonde en u ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom Daniel, gaan we naar Agathe. Agathe, nee, tjaat, kom kat of tjaat, tjaat, kwee, kwee. Agathe, nintabe he, kwa kwa nintabe he. Kwa go mentla be he kwa go me o tsaka he he tsaka go ya tlo kama khwena na e khwena khala na khata khana ke dina ta maga kama nano ga bana ga ga e ga muwa. Hallelujah.
2: Amen.
3: So Daniel nga tsane ma nya ma kwa ne tsama ku ya ti ga ga mbeta. Hallelujah.
2: Amen.
3: So tsane ma tsane mo ke se ndinetse so tsane ma nta ka go ma go go wa go be mara kani ma ke heta mkhadu nime ta mate mota sito te kwine kani ma nge tsaka ya nya ka te ke sesimka dabo kani ma mie gwi sesima tsam am ko ma tsam kani ma ta ta ko kwi nime anje ai nime tsai sesima gwi ya te tsam kani ma tsam am ko ma ta na ta ko nya gwe ta sa ha kwa kwine jo a ko nina Daniel ka kani ma a ha kara nime a kam ne ka ne serim nimporonga tsayete kwa go go ntabe tsayete ta go tsaka he kama kwena tsana ke tsana fatana kama kwena go ntabe tsia kwe nga mkwa ka kwena ndeta nga no tsaka bana ka e ga amwa of tsaka bana ka e gara kunya mara alles het oor koning Nebukadnezar gekom na 12 maande terwyl hy op die dak van die paleis geloop het het hy gesê kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan koningsstad gemaak tot my heer en roem. Halleluja. Daarom amka Nebukadnezar. Kom wat jy amenye. Mooi wat jy nou maar tam homa. Aha, ngu wako ie kara tem khomka. Tem dukutom ka tem nou maar tam. Me moom twen mo mooi amka. Am for wakan hangum am kahaya atakuit muive din yata ho jimem homki tim kwanam aha dimta kanta ve he banam ka. Hallelujah. 12 mandia ho yata te aka ni kuria yama hata sieve so yester yare si 12 mandiki ya ho ita atam yama hata ho jitia ko kwa te de ha am kham no maim kom am ka tingo manya ho muve ntitwe nkara ha ema ta ho maya na ote o sare kitwe nkara ho. Hallelujah.
2: Amen.
3: Hey tracé kijk net hoe groot is Babel moe ba manisa teure ngem dorop am babel dat dit of min daai babel gaan no man. Sy woord was nog nie koud nie. En toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit koning Nebukadneser dat jy het jou koningskap onhef van woord. Da kono ata amaha kha uye qarahe. Ni chalem kuya khata kuye khonwa go be. Hallelujah.
2: Amen.
3: Te hete hota. Dati tsang akhate. Ni akha kwana sika. Khonweta. Hallelujah.
2: Amen.
3: So ngem chalema tere hota na ata te go dati ya anka. Ngem chalema khamdi kle a tsinza go be. Ane mchana mwenye kata, mwenye ta hese mtano, ata hese na kutashi. Chwa kwane, chana mtee anka kwa te poro. Te poro. Chwa tashi to, te koma kwele na kuyama na kwa mtee, te anka raha. Mwese se, tsaka se kuite ndeta. Hallelujah.
2: Amen.
3: Nena mwenye mtutu mti, ya hei tame, mwenye mtutu. Chwa te ate kwete kwa wana kwa naka he. Nena ki mborunga nga ya hese na. Nye, mwenye mchana mwenye tewe. Eu chalet tsatu yaga tsatu yaga te go kae go tswa dia ta go ntsha yana te bore na o chalet te tamate a ha ya dia tsa ka me ka tuite ko mo ba te ne te tsana mi ya te ne te tsana mi ya te haleluya
2: amen
3: ta go no Moses ba tsana na Moses ko na sima a ko na a sen dri e ya tswa ka sen ha ko am dundum ka na shi ta go tinde kae haleluya
2: amen
3: Na kono am dunduma ana ata siyae. Ta kono am dundum ti. Teve na ko yama chanima, chanima yama kwa tuwa. Komzika. Teve na kwa te akate. Ne, nga ko zita ate koma kwa goma ko. Pum, pum, amie tako, chinya ko tako. Ta kono ana yama kwa aro kwa ye. Ama, an, aha ko tako. Ta kono. Mosese, chaka te, te, chaku yi tendeta. Niyo chaka chani makuitendeta to tekom teko kusahinya haleluya mara tokya rata we haleluya tokya rata am chani matokomta tokya rata am chani matomuta takono to khawana agrihisi nako haleluya ya hito teko te u te u kasine bwana mpeha Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie goeie, ata hesen dat hy gaat en gaat. Dat die gaat koeien kaai Tak ko ha doa kae, ni doa kare ko tin ko na deta. Ni ko he, siyawe kuri na hishin, ta kya ni matlere kata. No ata hishin na ko. Ta ko yo cha aasa, ta di kya ni ma, ko ma wo ha ni homke, aha kwa na ni homke jitin he, ta ma manda ke dia. So ni ko he, ata ha siyawe kuri na hishin na ko. Tahun ini cari mah, kah aku kah, aha, hampir dia kuih. Of this year that one blood, it were Nebukadneser hakom that, hakom but were home kase is, he is a dimensi like a samali yang eight kasut and mus keras dia, suas biasa. He is nafs dia di do, pan di himmel nat hamak and say hare, it so lang kabur suas di, tiara pan aren and say nals suas di pan a fools. Da kono nem ne te aha ke ne sebe kuri nyama ko ye ane sa da kono nyama ho ne kene ser ngese na he nem ta ma ane sa kya ho kha ka ta ko ta ma se kya ho ko ane sa da te aha ka zara di ka yo kha tu di first gestel dat date for a bay was het ek ne kene ser na di yemal opgekyk om help En het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. daarom een tamme. Nee, nog kan eens een kerrie, zie tamme. Jeer, om de same kruin, jeer, om de aga, daarom een hama, kwekota, hama, mooi, ama, oka, kau, kwamata van jausa.
0: Halleluja.
2: Kau,
3: kwata van hama jausa. Hama atamme. Hama, nu, hama, hama, na kerrikara woon, hika. Daarom een hama, neem twee kanem, hama, guia. Nem kanema, ochere oro kunya koma. Hamatou tok hamangu yahi. Nem kanem mandaiki, kere wa hambe. So nem kaneser yamaha musupia de kanem takai. Seikonen krik bestan ur aldi haslachte. So nem kanem akakwane.
0: Musobo na musobo ata de.
3: Daarom de o. Laatste tekst hier de versie, 35. Zo hier nu versie, Anissa tekst haar. Den oor hom is al die bewoners van de aarde, zoals niks. Hij doen, zoals hij besluitet. Besluit met de hemelse machten en met de mensen op aarde. Daar is niemand wat hom. Daarvan kan weerhouden en voor hem zeggen, wat doen jullie? Halleluja. Zo heet het niet dat ik teken, dat ik ook het samen. Ham kan hem ki, nu kom ik ook hier op de kwena. Hambe. Zo ik ook hem, neem kan deze jammer gaan me soepier. Zo ik neem kan hem ki, nu kom ik ook hier op de kwena. Hoe we. En je kan maar tellen wat de hoer hammer heet en hamper hammer day kom zo en am kanesserati creatief. Hij doen zoals hij besluitet met de jemelse macht. Zo en neem kanema. Hier to ham kereta kwanaha. Ama katama kaise. Am klom hotama. Ama kati hotama hammer hier. Zo ik in je teko koko en teko koko. Am zie ik kanema tellen hij satan ze takwasa. En ata hishina etasitu. Zo kan en op kanesser akat. Ama katama. Am kom ho manga anje chane mate ni ta hesin satin ata hesin cha pa ne chane mate re lucifer take him engel toto tiya mana go toto anja oma ngave kara chane de ta kum ko ko na sika chane ma ngane khana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin na he. Halleluja.
2: Amen.
3: Akwane Nebuchadnezzar niki musupia ka aka. Amaka tamange chani matle. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomde ikitama chani matle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense op arde. So akwena khomge ikitama. Akho na chani ma. Anje khama ke ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman but hom darfan kan vier ho en for hom kan se wat doen hin. So hambe Hambe, niet wat een Nebuchadnezzar, mijn kuya denk ik kassen. Zo een Nebuchadnezzar aankat. Hambe, kan hem maar koro ikoma. Hambe, kan hem maar akoma, kan hem de weg gaan hier dit daar. Halleluja. Kan hem maar een keer kan hem wat een net dat hij is dat hij aata kan hem maar heen. Kan hem maar terrein neer, saaka die kuma gaas en mekwena. Kan hem maar aata hier. Kan hem maar terrein, ayaka dit ovis en mekwena. Kan hem maar aata hier. Zo het hem. Kanima kleno, hambe kanima ko wagwa kwe. Chwa kanima kleno maany o hagore, dewa kanitse kha hiyate. Chwa ee Nebuchadnezzar si ankara hiyate. Chwa daweti mtama mekara hiyate. Dekwe te hambe kanim ki. Dekure di kanim ki. Chwa pane, ne dansi ne tasi tuwe. Daniel Satrach me abnecho te yam karata kwa na. Ne dansi ne kyun kara hiyate. Kanim ki ti maare. Zo nem kanem ke te kwe ta ma di kunk. Yese nem kanem ke te kunk ame ta ma moronga hampe. Kwa ne te kube. Zo kanem ke total na nkia eka sin tau kwenye. Zo kanem ke niko nkia eka re. Zo ne ta ma te ahakate. Nebuchadnezzar ta ma ya mo kata ham kwenye kanem ke nkia eka. Zo ne ta ma Nebuchadnezzar aham kwenye ko te ta ma. Nebuchadnezzar hita he. Kama tlehete ma tsunga ko. Kama tlehete ma tsunga ko. Ni ham mata ko te ham ka hat samsi ni ko na ko ni ama ko te da ko ama ka mai at samsi ka khama te te ho hisin ta dan kana moe sa te te ho hisin ve
0: ngabe karancati tsati shuyata tsati ngi haleluya
2: amen
0: nati anza tsati shuyata ne khom tsati shuyata ka tsa anza ngabe karajau ka haleluya
2: amen
0: so ngi kone ta shipu ke henga e kanem tsa shuyata ke jau ka kanem tsa shuyata ka e so jawa ke aya ke ke heki ai da he to ki kuno kanem tsa korob ngande ngi kwa tsa etere karama of kanem tsa ai ki korone akoche tsa ai ki oche of kanem tsa korona ta jau siki ngande ngi jau ke tsa manda ko tsa tuche ta kono a tu kanem tsa korona ta ska anza tsa kere ho nina pa te ngi nina timo ati ni tsakara te ve nina ti tsoho ka te jawa of tsa ai ki tsa kom ta te ve ngi kwe Takama kunta takete kana. Kani ma taa corona ta tuushia. Chapana yangu kinepkane serte kuriwe kia ha anga tia. Kani ma anje kenu. Kani ma ata hiya. Ma kani ma naokoro iya gore. Ma kani ma te iya gore. Niko ni kwa hishin veta.
2: Hallelujah.
0: Amen. So tashi tu te u. Kama tashi nsiu iye. Kari kani ma. Anje cha shwino I kara queen kana ma cha shwiya ta kana a khome jhauka ti ndabe kara mara jhauka to khavana ndza cha kana ma dzeu tsama ko dzeu tsama jhauka to kana ma kye jhau ha jhauka to khwena cha kunya ko dina kye jhau tswane kana sa mtsam sika khwena kye tsara ve tuna anje be pere ti a ki kare kara queen te a ka Nebuchadnezzar manda exam Nebuchadnezzar tsote tuna tete kana ham tete kana ham khome jao ka dia mo khata en plus van ham koroi ko tigo nya ko ita mu a adwe mara ham na di kana jao ka ta ni khuri ki masi a ka la he khwe aba khube khanem ki khanem ka tete kana khanem ma jao ka khwe ya so ni exam he Nebuchadnezzar chaka kara khanem ki se khas na exam So I didn't let a matter sit to take Anka de Quay. Handa Vaki take class away. Take class next to Mata de Anka Quay Miki. Neho Jisina he. Ling a tape in at that dea. Go to way. That the Handa Vaki take class away. My Ninka Vajek, he had the answer. Have Anja Kanima, take it saka and hear it. Attack it, the Kunkushina Queen. Try some queens, Gitama. Takunkushina Queen at the Quane. Kani ma tsaa sui ya gu. Chwa ngi tsa kunye ko ting kam tsa mi. Di, din do a ma di a wai wai. Di a ta li, di mi ya fa tan a ta hi shi na ko wai. Chwa a kwa na he, tsaa ho i ya gu. Mara angi e tsaa kungu ku shi na te. Tako tsa kunye te. Mano, kani ma sui ya gu. Kham tsam si ka. Chwa kani ma tsam me. Chwa kwe ko te, zau sa, koma a ka wai kani ma tsam me. Mu ti ya tsam te ki a ka. Dati hoji te kye te tsam sika hesin tsa so chanem tsam chanem kare he Nebuchadnezzar ki Nebuchadnezzar seve kuri a si pol matte et werken van di heilige gees so ne go ya hinya te ma chanema haleluya
2: amen
0: ki seve kuri kare fata ne mkuye sike chanema so a twa u e kwara dzao he Nebuchadnezzar mkuye sike hesin na So te a gra yise se moro itam yise se ni seva khiste ka yo wika ham khe ke ona na ha we so kwa ne ni seva khiste ka yo si ka te he ne ka ne se ram kuye ke hesina he ne kwa ma te klas na so a bu le ta si to te kuri ate tam he yo ni de ta cha para ko cha kya re ate cha ku nya ko te kam ta ma kwe ta ko cha o ka ta ri cha ne ma cha koro o fu cha ku ku shi na kwe a kwe So kanem te ka kwa ko ye. So kanem te ti bai bai ta ma no ite a kanem te nga ko ye. Te di koma te nga ka ra za o ka ta. Kanem te nga ko kung ko shin. Kung ko shin me yo ga he. Jin za shin ne. Cha pe ke. Kanem nom ka kwa ne. Hallelujah.
2: Amen.

Hi, dit zijn net dit jaar twee maak ook aankaarten. Semi vers jouw hart dit aan kies gaat samen 12 heb amako 16 gaan niet eens een gek raam. Radio Nerten 7. Oh, niet ge FM kino programma. Kroeg we niet die zet. Gemeen schap niet meer te kwam ka. Zondag hang ik ito daar aan het uit de gang. Goos je kocheri sahie in irek amate kwam. Nu zondag hang ik de muka de navi kezucheri uete ja rokwatan kwavike. Ungoyam tati hen kam zikate avasina kotemu. Tati, vike kinsi na kukuzinta ii karate avasi uro kwa taretam. Sure kwa natin, zaoku natin, aike ea tin kuintama tin, kam zikite mune baratame, lo baratame te ana kwa inhuzi ima kukote kanga tati, kame ngakona ki, ena vike siukhiri wikite ya kura kamska ngukuni huzi tinzi

0: Kom maar binnen, Gerda. Voel jij al beter?
1: Ja, dank je. Ik pak niet meer goed uit.
0: Ik heb jou lekker hot chocolate gebring.
1: Verreig je nodig nie.
0: Ik zet het om hier neer.
1: Dank je.
0: Frans begin morgen werk.
1: Met die groentetuinproject.
0: Ja, hij is baie opgewonde.
1: Ja, Frans het groenvingers.
0: Ik denk hij is moeg om rond te zitten.
1: Zal hij betaald worden?
0: Niet veel, nee.
1: Waarom doe je dit?
0: Doe ik wat?
1: Help je aan de mensen.
0: Klitser het mij ook gevraagd.
1: Krijg je ons armzalig, is jammer.
0: Ik heb groot geworden in een goede huis, Sanne.
1: Zo je het jezelf zelf zwaar gekregen.
0: Financieel, nee.
1: Wat er dan gebeur?
0: Ons was een gelukkige gezin. Mijn pa, ma, broer. Maar het was niet op je oppervlak. Ik heb in mijn tienerjaren met dwalms begin experimenteer. Verkeerde vrienden gemaakt en... Wel, in die tijd dat ik school verlaat het... was ik constant in rehabs geweest.
1: Voor die dwalms?
0: Ja, ik was verslaafd van heroïne.
1: Ja, hoe het jy reg gekom?
0: Mens genees nooit van heroïne. Soos alcohol. In die tijd dat ik in my laat twintigs was, was ik voltijdse prostituut.
1: Jou ouders, jou broer?
0: Wat my nie meer ken nie.
1: Wat het dit veroorsaak?
0: Ach, dit is klomp faktore. Ek kan eindelijk een boek skryf. Een keerpunt het gekom nadat ek met HIV gediagnoseer is.
1: Het uit?
0: Ek is HIV positief. 7 jaar lang al.
1: Beteken dit jy?
0: So ver is ek nog gelukkig. Een mens kan vir jare met HIV leef sonder dat jy siek word. Dis my story. Verstaan jy nou?
1: Jy is jammer om dit te hoor, Gerda.
0: Een van die redes hoekom ek bekommerd is oor jou dogter. Die wêreld waarin sy bevind ken ek goed. Ek was daar.
1: Ja, ek het jou besef en jy kom oor as soek. Hoe sy is nou so ordentlik?
0: Ja, elke mens dra maar sy kruis. Myne is nou om ander mense te help.
1: Maar hier sit ek en ek dink ek het issues. Sorry Gerda.
0: Jy het probleme, Sunny. En hoe gauwer jy hulle in die oog kyk en op een weg skram daarvan, hoe beter vir jou en jou kinders.
1: Ek weet nie eers meer waar om te begin nie.
0: Die hierna toe te kom, het jy reeds een groot stap gevat.
1: Ek is nie so sterk soos Fransie, Gerda. Ek het gedink ek is.
0: Niemand van ons is nie. En dis hoekom ons mekaar se kruise dra.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Saterig, kan ons nie nog so 'n bietjie lê nie,
2: Sam? Nee, jy moet uit die kooi kom. Ons het baie om te doen.
1: Ek het jou so gemis. Alleen in die kooi slaap.
2: Joma, ek het jou gesnork gemis. Sta nou op, Frans.
1: Laat is die partijkie dan.
2: Eers vanmiddag, maar jy ken verklets.
1: En wie is jy allemaal genooi?
2: Gaan net ons wees, en Rachel.
1: Oh, dat is ons al opdag.
2: Maar het is Pieter's verjaarsdag.
1: Maar het jy laat genooi?
2: Pieter het. Ik zal maar zien of ze kom.
1: Klets, kom maar van Gerda en pastoor ook genooid.
2: Gerda is bezig en pastoor is bij jeugdkamp.
1: Kom, zet net een rug hier bij mij, Bibi.
2: Toe. Ik moet gaan stort, Frans.
1: Stort kan wacht.
2: Wat is het?
1: Je hebt me nog eens gezegd wat je laat besluiten om terug te komen.
2: Ik heb wat verloren, oké? Okay? Maak ze terug.
1: En die bras? Klaar daarmee.
2: Ik val het dag voor dag.
1: Halleluja, liefde. Want hou, ik stap jezelf, paaikie.
2: Oh, jy doen zo ver, Peter, als ik, Frans.
1: Nou, ik zal 3 weken droog zijn.
2: Jy nou klaar jou zeg, sê?
1: Ek is trots op jou, Sal.
2: Voor wat?
1: Hoor jy terug is uit die woestijn.
2: Woestijn?
1: Ja. Jesus is ook in die woestijn die duivel getempteer.
2: Ik zie Jesus die Frans. Ik denk ons altijd weer dit.
1: Jij is nou uit die woestijn uit, liefde.
2: Nou, ik heb nog iets aan te mijn kleren.
1: Ons gaan elkaar draaien.
2: Nou toe, laat jij opstaan.
1: Klets moet mij net niet weer een rondolder vandaag niet.
2: Zij klagen vooral dat jij uitkap. Ons gaan braai.
1: Zolang ik braai, niet zij niet. Die andere aan toen zij samen met mij en Pieterkie gebraai het zij haar onder een wars kolen gebracht.
3: Dan maar inkom, Mattie Klets.
4: Val jy nou buiten?
3: Wat gaan aan hier in die kombuis?
4: Hoe kan jy nou maar binnenkom, Pieterkie?
3: Wat steek Antie weg daar in die kas?
4: Nie moet jy nie vir jou worry nie. Jou breakfast is daar.
3: Is my verjaarsdagkoek?
4: Ja, het is. En jy mag nie sien hoe dit lyk nie.
3: Joh, die breakfast. Eiers, bacon en chips.
4: Dit is jou birthday.
3: Jan Stuyp, kan het maar nie elke dag my verjaarsdag wees nie. En 2 eiers ook. Die auntie is die laks.
4: Dit is 'n special treat. Maar is ons terug op pap en vruchte.
3: So wie die auntie allemaal genooi?
4: Ach, ek en jou maat besluit om het intiem te hou.
3: Intiem? Wat se party is dit dan nou?
4: Net family. Jou ma, pa, Rachel.
3: Ja, auntie ook. Auntie is my sy family.
4: Ek se familien, dankie.
3: Antie gaan saam ons braai.
4: Ja, ek gaan saam met julle braai, maar

0: Geen aan, nog een aan.
1: Waar is hij? Ja, ik op je weet hoe om zo uit te wiks.
0: Kijk en leer. Die geheim leer waar je jou treft.
1: Ja. Mensen kan iemand lekker seer maken met zo'n bijl.
0: Wie wil jij seer maken met die bijl?
1: Die frikken mol, man.
0: Hey, los die bijl.
1: Nou, Rachel was bij mij die aan de hand.
0: En jij kon zei mij niks?
1: Hij was een hier in die nacht, pa.
0: Wat kom zoek sy die tijd?
1: Sy het kom wegkruip.
0: Oh, wie?
1: Mol, man.
0: Was dat een moeilijkheid?
1: Hy het voor net zo'n shiner gegeven, pa.
0: Wat jy al vertel jy my nou?
1: Ja, net zo'n blauw oog. Sy het hier geslaap.
0: Ek het die blikskol gewaarskie. As hy nabij Rachel kom, dan gaat ek vir hom.
1: Verstaan, pa, nou ook om ek om met de bijl wil bykom.
0: Jy gaat niemand met de bijl bykom nie.
1: Maar wat van Rachel, pa?
0: Ek sal met die mooie man gaan praat.
1: Ja, vat die bijl saam en gee om een, pa.
0: Dis jou verjaarsdag, ek soek nie moeilikheid vandag.
1: So pa gaan het net los laat haar neek.
0: Pieterkie, ek sal met hom gaan praat as die tijd reg is. Toe, vat hy hou daar en gaan pak haar by die braai. Jou ma en klets is nou terug.
1: Die minste wat pa kan doen is om Rachel te bel en te hoor of sy okay is. Kyk wat het met Nico gebeur, pa.

0: subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later.
1: Zij antwoordt niet af en toe aan de telefoon.
2: Waarom ons gezegd zij zal niet?
1: En tegen zes ik kom vandaag.
2: Ze heeft niks gepromist niet. Die auto is gepakt.
1: En je leest er nou voor mij, Pieterke. Je zei niks voor jou ma niet, hoor.
2: Nou, was je van plan om wat te vertellen, niet, Paul?
1: Jou ma is baie fragile op jou man.
2: Nou, om mij heb je daar graag nog op.
1: Het is jou verjaarsdag en ons gaat die jou ma opzetten.
2: Ja, niks met Paul. Zolang Paul promis met Moman te gaan praten.
1: Ja. Ik zal hij tang morgenochtend eerste ding bezoeken.

0: pas d'une part.
1: Un gros occasion, on les bête.
2: Fais what?
1: Mais revolvers se clash.
2: Je suis plaque voor iemand zal zoeken.
1: Dat is net jij en je ma wat weet hij hier.
2: Ja, want ik weet gaan lekker te keren over haar revolver.
1: Klets me daar neer, zet mijn zaken uit, ou.
2: Zo, Lou heeft mij lift huis toegegeven.
1: Die policeman? Wat zoek hij?
2: Hij zoekt voor Rachel.
1: Van wat zoek hij voor haar?
2: Ik heb al ons gezegd, als moeilijkheid met Daan Moelman.
1: Ik heb nog een draai gemaakt bij die tang.
2: Ja, misschien moet pa sommer pas revolver saamvat.
1: Die revolver is voor zelfverdediging, Jan.
2: Ja, wat is Moelman voor pa aanval?
1: Ik vat hem van de grond.
2: Ik ga kijk, waar is die kassie?
1: Jy blijf weg van die revolver af.
2: Af ons niet kijk. Zo, is die kluis dan naar binnen?
1: Ja, ja. Hij is gesluit en hij gaan gesluit blij.
2: Waar is man anti-kleeds, ek zonder?
1: Dat is Kevin toe. Ach, geef weer van met die armen aan.
2: Oh, sy.
1: Dank je.
2: Is al iets in die ijskas?
1: Ja, als brood en bologna.
2: Och, kijk wat is alles in bologna?
1: Wat mensen weet nie, maak je dood nie.
2: Ja, als niet. Zit binnengoed en pink kleersel.
1: Is die wat jy zulke piek mangetjes het?
2: Anti-kleeds is gemorskos.
1: Ja, nou we gaan krappen aan haar ijskas.
2: Nou, achterdeur is gesluit, anders het ek.
1: Haak voor mij ook eens samen.
2: Oom Lou sê, Rachel's leven is een gevaar, pa.
1: Wil jij mij nou opgewerkt krijgen?
2: Ik denk dat ons moet iets doen.
1: Wat wil jij moet ik doen? Huh?
2: Ach, ons kan al gaan zoeken.
1: Ze heeft mij laatst weggejaagd bij die klap.
2: Ja, ze werkt meer bij die klap, nee.
1: Waar moet ons al gaan zoeken?
2: Iets passen, broekie.
1: Dank je. Zet ze maar voor ons die ketel ook aan.
2: Pa, weet het met Nico gebeur het?
1: Ja, ja, Nico het poef gesoek met die verkeerde mensen.
2: Ja, en daar die verkeerde mensen was Moelman.
1: Is het jou voor?
2: Ja, ek gaan buiten sit.
1: Wat van die kettle, ek soek koffie.
2: Maak pas aan je koffie.
1: Ah, dammit.
2: Hallo sis, dank je toch je bel. Voor de hel is jij, die hele wereld zoek jou. Moelman was hier bij ons.

0: tijd is wakker. Lanka. Heb je even Pieter gezien vanochtend?
1: Nee.
0: Mijn Frans is al vroeg thuisgekomen.
1: Pieter heeft niet in zijn kamer geslapen.
0: Hij was ook hier niet.
1: Ja, zijn schoolkleren alleen nog op je bed.
0: Jij niet gisteravond gaan checken op homie?
1: Ik was bij mijn actingklas, man. En toen kom ik later terug.
0: Nou, dus zo kom ik niet wou heen. Hij moest in de buitenkamer slapen. Zal niet jij toen in een tent laten slapen? Laat ik hem op zijn cellie draaien.
1: Ik het geweet. Hier kom het dan.
0: Niet antlets.
1: Maak niet vinnig. Ja, maar hy gaan ons nou nie antwoord as hy by die skool is nie.
0: Jy sê dat sy skoolklere lê op die bed.
1: Antwoord. Nou, waar sal die kind nou rondloop?
0: Ach, ek sal gaan kyk by die skool. Miskien is dit spaardag.
1: Ja, kry jy goed, ek gaan saam. Ek sien vir jou buiten.

0: San. San, word wakker. San, ek is hier.
1: Heb je nou gekregen?
0: Wat heb jij gedronken, hè? Kom, zit er echt op, San.
1: Maak mijn glas vol. Waar zijn wij?
0: Ik heb het uitgegooid. Hoe je koffie, hè?
1: Wat gooi je mijn wijn uit, Frans?
0: Want jij is hoenderkop.
1: Waar is mijn kennis?
0: Jij is iemand mij gebeld.
1: Pieterke was hier bij de school, nie.
0: Met kletswaarijers.
1: Nico is dood.
0: Wat heb jij alles gezegd, hè?
1: Ik heb iets van mijn pilletje gegeven.
0: Wat is een pilletje?
1: Ik heb al gezegd, dat is niks fout met mijn hormonen, nie. Maar zij het insist ik druk. Hoe kom jij niet bij die werkje, Frans?
0: Want jij hebt mij gebeld en gezegd, Pieterke is missing, dammit.
1: Hij is. En ons moet omvind.
0: Nee, ik moet jou eerst nuchter krijgen.
1: Als ik het mijn kinders verloor, ons moet hulle terugkrijgen.
0: Als jij pillen en drank meng, Sam, ga je jouw kop verloor.
1: Dat is één ding wat ik mezelf verloor heb.
0: Man, daar, hier is jouw koffie, drink het nou.
1: Pieter was al hoop wat ik gehad het vrouwt.
0: Als je klaar is met jouw koffie, moet je gaan starten.
1: Waarin ga jij, Frans?
0: Pieterkie zoek.
1: Weet je waar hij is?
0: Spijt dat iemand van Moelman recht gezien.
1: Wat ga je met die revolver doen?
0: Ik ga mijn kennis al.
1: Los niet die revolver, die Frans.
0: Ik ga nou genoeg gehad van die tang.
1: Je ga in die moeilijkheid komen, Frans.
0: Nee. Ik ga hem net schrik maken. Zo, hoe voel jij?
1: Beetje beter. Moet ik gaan in?
0: Als Moorman iets aan mijn kinders gedoen het, die Heere hoor van mijn son. Ik ga het voor hem vrek maken. Ik maak hij tang vrek. Signora.
1: Frans, moet mij niet alleen los, niet Frans, kom.

Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin die program met Eddie Arnold en Make the World Go.

Dit was Hello Walls van Farron Young en voor hom was dit Dottie West met haar 1967 lied Paper Mansions, wat geskryf is deur Ted Harris. Kom ons luister nou na Bobby Bear as ook Yvonne Vaughn, ook bekend aan ons as Donna Fargo.

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer The Happiest Girl in the Whole USA. En voor haar was dit Bobby Bear met 500 Miles Away From Home. Hier is Connie Francis met Heartaches by the Number, as ook Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night.

Dit was Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night. En voor hem was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Kom ons luister nou na Elvis Presley, as ook Bless Bridges.

Dit was Bless Bridges met You're the Reason. En voor hom was dit Elvis Presley met Can't Help Falling in Love. Onthou jy die een van Don Gibson?

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt van Eddie Bay. Die tweede gedeelte was begin met Crazy Arms van Ray Price, as ook John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Hier is Johnny Cash, as ook Flowrider Georgia Line.

Dit was Flowrider Georgia Line met Cruise. En voor hom was de Johnny Cash met Ring of Fire. Kom ons luister nou na The Judge, gevolg deur die Nitty Gritty Dirt Band.

Dit was die Nitty Gritty Dirt Band met Fishing in the Dark. En voor hulle was dit The Judge met Mama is Crazy. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochtende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Marty Robbins, my woman, my wife, as ook die Nashville Guitars met een instrumentale weergawe van I Will Always Love You. Van my, Jack Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

0: kelders was dagelijks instelling in my huis, waar stilte en orde was vir 6 jaar. So eerlijk my kerktijd genoemd.
1: Die kelders was so gewild, want het is vol drama, intriges, liefde en vele, vele verrassings.
2: Die rede hoekom ek so baie van kelders van geheime gehou het, is omdat hulle diversiteit so goed uitgebeeld het. En omdat ons van ander kulture op die